Ja, dat was de Nits met de twee skaters, de twee schaatsers. Ja, dat is even een contrast tot het weer in Europa. Waar zelfs in Amsterdam 2 dagen geleden was het 38 graden. De tweede wedstrijd tegen Zweden, nu gaan we weer over voetbal. Tegen Zweden was een walk in the park. En nu we hopen dat ze dit kunnen volhouden. Fingers crossed. Hier komt The Dream van de Nits.

Ja, dat was de dream van de droom van de Nits. Ja, na die wedstrijd tegen Zweden en Tunesië kunnen we weer gaan dromen of niet? Ja, weet ik niet. Hier komt Doe Maar met Is Dit Alles?

Ja, dat was Is Dit Alles van Doe Maar. Helaas, ja, dat kun je ook zeggen tegen de Nieuw-Zeelanders. Maar ja, helaas voor...

Nieuw-Zeeland is de WK alweer voorbij. Het is erg moeilijk voor hun, maar je ziet ook teams zoals Congo en Cape Verde die een ronde verder zijn. Dus er is altijd wel een mogelijkheid om over 4 jaar toch weer iets verder te komen. Oké, nu gaan we naar het volgende song van Mankenelis. Laat de hele boel maar waaien.

0: Ja, dat was Mankenelis. Ja, met de tandem naar Marokko. Hoe toepasselijk is het? Nederland ziet Marokko morgen. Oké, als je de Nederlandse legioen ziet, met hun naar links, naar rechts dans, dan kun je wel, kun je dat wel even uniek noemen. Ik denk dat het heel veel sfeer opbrengt in de WK. Oké, nu gaan we naar Cabaret. We gaan naar De Waker, De Slaper en De Dromer. Ik geef alvast de waarschuwing. Joep gebruikt een bepaalde taal. Dat is niet voor iedere luisteraar. Dus bij hier de waarschuwing. De Waker, De Slaper en De Dromer van Joep.
1: Ja, ik moet even uitleggen, dit is het studentenhuis De Oude Schuit. En dat is ooit opgericht door De Waker, De Slaper en De Dromer. En De Waker, dat is Pim. En De Slaper, dat is Jaap. En De Dromer, dat ben ik. Ik ben een dromer. Ik droom de hele dag. Wat droom ik? Dat Sugar Lee Hooper een kind krijgt van Bart de Graaf. Dat soort dingen. Je weet wie ik bedoel, hè? Die wandel.

manier, weet je nou, Ah, joh, je moet hem zelf eens horen. Nou, weet je dat, Dat soort dingen droom ik. Ik droom de raarste dingen. Laatst droomde ik weer over, hoe heet die gozer, die koning wordt, die Willem-Alexander. Dat hij weer wel in het IOC moet en niet. En dat begrijpt dat niet meer, want hij is niet de slimste, die jongen. Dus die gaat zijn moeder zeggen, waarom nou weer wel en waarom nou weer niet? Waar heeft het mee te maken? Nou, ze zeggen, ze moet dat even met smeergeld te maken. Ze zegt, wat is dat? Ze zegt, ja, vraag dat maar aan opa. Weet je, dat soort dingen droom ik. Laatst droomde ik ook erotisch. Nou ja, wie niet? Oké, ik alleen en... Ik droomde laatst over de president van Amerika die met zo'n sigaar in een dame verdween. Ja, ik moet even uitleggen dat sinds ik weet dat vrouwen het met een sigaar lekker vinden, ik kan geen vrouw meer zien of ik denk er een sigaar in, laat ik het zo zeggen. En ik denk ook dat het waar is. Ik zat gisteravond hier aan de overkant in het café, het pumpke of zoiets. En een vrouw moest niezen, atjoe. Ik denk, ja... Je hebt ook opeens hele andere woorden. Pruimtabak, daar heb ik vroeger nooit bij stilgezet. Mijn vader, de man is dood, ik kan het hem daarom niet meer vragen. Dat was een ouderwetse sigarenroker. Grote katholieke man, stak elke zondagochtend na de kerk stak hij een sigaar op. Dan haalde hij hem uit de doos en deed hij al... Nooit bij stilgezet. En dan deed hij zo... Dat was ook niet aardig tegenover mijn moeder, maar goed... Dit is dus het studentenhuis, de oude schuit. En dat is 25 jaar geleden opgericht door de waker, de slaper en de dromer. En de waker, dat was Pim. En Pim was wat je noemt een echte ouderwetse socialist. En misschien is het wel leuk om even aan de jongeren hier vanavond uit te leggen... wat dat precies was, een socialist. Nou, het is nog niet zo lang geleden, toen had je een groep mensen... en die wilden graag spreiding van kennis, macht, bezit en inkomen. Ja. dat was een vrij grote groep. Godverdomme. Ik zei al, het is nog niet zo lang geleden. Het lijkt wel of ik voor het bestuur van de Steffenbergs op te treden, jongens. Hebben we daar al over nagedacht in Vught, toen ze daar nu naar die stroom Kosovaren kijken van... Ze gaan wel de goede kant uit. Ze komen niet naar ons toe. Nou ja, goed, maar... Het is maar een gevoel. Nee, maar goed, dat is dus Pim. Dan krijg je Jaap. Jaap is rijk. Rijk van huis uit. Papa rijk, mama rijk, oma rijk, opa rijk, allemaal rijk, weet je wel? Het zijn van die families die blijven ook rijk. Die hokken je tegen elkaar, daarna neuken en dan zijn ze nog rijker. Weet je, je kent het wel. Jaap heeft ook zo'n naam van Nispen tot Nijrode, weet je wel? Zo'n naam die nooit op een loonlijst past. Nou, we zitten eigenlijk alweer in Vught. Nou, weet je, het is... Zo'n jongen. En de vader van Jaap was eigenaar van dit pand. En ik heb het over 1973. En dit pand stond leeg. En Pim die kwam langs, die zag dat het leeg stond. Dus die heeft dat gekraakt. Die ging naar binnen. En nou, die vader van Jaap hoorde dat het gekraakt was. Dus die zei tegen Jaap, ga dat pand ontruimen. Nou, Jaap hierheen. En dat werd ruzie. Want Jaap zei, dit is voor mijn vader. Ik mag hier wonen. Pim zei, nee, het stond leeg. Ik mag hier wonen. Ruzie. Nou, op dat moment kwam ik dan langs het raam. En ik keek naar binnen en ik zag die twee ruzie maken. Alleen door een raam heen kan je niet zien of iets ruzie is. Sterker nog, het zag er heel gezellig uit. Daarom lijkt uw huwelijk vaak veel meer dan het is, hè? Ja. Dus ik ging dan door de keuken naar binnen en ik ging even met de jongens praten. Ik zei, jongens, wat is het probleem? Juist, en ik moet hier wonen, wat is voor mijn vader als het ik moet hier wonen? Nou goed, ik zei, jongens, dit pand is zo groot, die kan je toch makkelijk met z'n tweeën wonen? Ja, zei die ene, dan kan niet, want ik ben kakker. Ja, zei die andere, dan kan niet, want ik ben socialist. Ik zei, nou, dan kom ik er wel bij zitten als dromer 66. Nou. Eén ding, als je deze begrijpt, is de rest van de avond een gebakken eitje. Echt waar, dit is de moeilijkste grap van de hele avond. Dus dit was eigenlijk het eerste paarse studentenhuis. Zo moet je het zien. En het is opgericht op 10 september 1973. En het is opgericht door de waker, de slaper en de droger. Ik moet even de telefoon nemen. Ik denk dat het Jaap is. Ik heb met Jaap een beetje problemen gehad. Die moet ik even oplossen. Dat doe ik altijd zo. En op 10 september 1973 hebben we het opgericht. Dus de waker, de slaper en de dromer. En we hebben het studentenhuis de Oude Schuit genoemd. Naar het boek Zeven Jongens en Oude Schuit. Woon hier ook met zeven jongens. Waker, slaper, dromer, de prater, de gaper, de bierkaai en de rukker. Nou, ja, rukker, lachen, ja. Hier stond een tafeltje en erop zat een dekseltje van een mayonaisepotje. Dat is belangrijk, want wij zouden namelijk bloedbroeders worden. Wij zouden elkaar nooit blazen op het gebied van liefde, vriendschap en poen. En toen hebben we een sneetje in ons vinger gemaakt en we waren zo lam, we bloeden in een boogie. Echt waar, echt zo. En toen hebben we dat bloed van ons drieën zo gemengd en toen... Dat komt toen nog. Ja, dat was de tijd van hif, hif, hoera, daar gaan we nog een keer, weet je. Dat was de tijd dat je, godverdomme, je eigen sigaar nog eens ergens uit kon drukken, laat ik het zo zeggen. Dat je tegen een meid zei, neem maar een trekje, weet je, dat waren tijden. Oké, maar goed, dit studentenhuis, daar wonen we leuk. Daar wonen we met zeven jongens. En

0: was gezellig. En goed, er studeerde er natuurlijk wel eens eentje af. Ik vond het altijd een beetje aanstellerij. Maar goed, en er kwam er een kamer vrij en dan moest er een nieuwe jongen komen. Maar daar werd niet moeilijk over gedaan. Dus je hoefde hier geen rare rituelen te doen om hier te mogen wonen. Je hoefde geen flesje jenever leeg te zuipen, zou ik maar zeggen. Dus we hadden ook niet veel te begraven, weet je. Het was echt een gezicht. Ja, maar je hoeft ook geen andere dingen te doen. Door bijvoorbeeld met een tandenborstel de plee schoon te maken. Of andere turkenklusjes, weet je. Ja, dat is niet aardig wat ik nu doe. Ik vergeet helemaal de Marokkanen. Dat is allochtone karweitjes. Het ging in dit huis ging het om iets anders. Het ging om het boek Zeven Jongens en een Oude Schuit. Dat is werkelijk wat je noemt een prachtig boek. Hier moet je kijken. Kijken, zei ik. En kijken doen wij met de oogjes. Je moet bij mij op de eerste rij sowieso niet bewegen. Huh? Gaan we vast lopen hoor, komt een mooie plek vrij binnen 10 minuten. Het ging dus om dit boek. Het ging om het boek Zeven Jongens en Oude Schuit. En als er dan een nieuwe jongen in het huis kwam, dan werd hij overhoord over dit boek. En dan werd hij op een stoel gezet en dan gingen met alle jongens er zo omheen staan. En dan moest hij vragen beantwoorden. Dan vroegen we van, wie was de schrijver? ACC de Vletter. Hoe heette de kapitein? Kapitein Trappers. Hoe heette de jongens? Anne, Roan, Simon, Hans, Joop, Emiel, Hiro, achternamen. Delawar, Delnotte, Dentro, de Beukelaar, Van Haarlem. Van Marland? Wat was er met Van Marland? Dat weet ik niet. Je wil hier toch wonen?
1: Ja.
0: Wat was er specifiek aan Van Marland?
1: Weet ik niet.
0: Je moet het nu zeggen. Met AE en DT aan het eind. Dat is goed. Hoe heette de hulp van de familie Delawaard? Santje. En dan kwam de laatste vraag. Noem de laatste regel van het boek, maar dan compleet. En er stond zo'n jongetje en die zei... Het was een nacht, maar een daverend slot van een tochtje van zeven jongens en een oude schuit. Een tochtje waarop ze veel geleerd, veel gezien en veel ondervonden hadden. Een tochtje dat een band had geschapen, welke niet spoedig verbroken zou worden. En als je dat gezegd had, dan hoorde je bij de club. En dan werd er een fles champagne opengerukt. Dan heb ik het over echte champagne, dus niet van die galagalbubbels. Nee, champagne. En dan werd er op je gedronken. En dan hoorde je bij de bende van zeven. En dan stond je hier elke avond aan het eind van het eten stond je op tafel. Een fantastische club. Jongens van gemiddeld 19 jaar. En 19 is de mooiste leeftijd die er is. Kijk, als je 12 bent, dan wil je op je vader lijken. Maar als je 19 bent, wil je geen ene fuck met die klootzak te maken hebben. Een fantastische leeftijd. Hij mag je studie betalen en dan mag hij blij om zijn. Weet je, echt dat. Het is een fantastisch gevoel. Wij wilden op iedereen lijken, behalve op onze ouders. En een gezonder gevoel kan niet. Wij wilden nooit zoals onze ouders door zo'n woestijnachtig hagedis huwelijk op nahouden. En wij hebben woord gehouden, want al onze huwelijken zijn mislukt, weet je. Een geweldige club. Wij wilden nooit zoals onze vaders 15 jaar achter elkaar hetzelfde zeikerige werk doen. En wij hebben woord gehouden. Wij doen allemaal al meer dan 20 jaar hetzelfde zeikerige werk. En wij wilden niet zoals onze ouders kleinburgerlijk materialistisch leven door alleen maar te werken voor een autootje en een vakantie. En wij hebben woord gehouden. Wij werken allemaal voor 2 autootjes en 3 vakanties. Maar het was ook een hele andere tijd, hè. Ik heb het over begin jaren 70. Het was de tijd van... Hey, relax, Max, kalm aan, jongen, dan ben ik ook gaan toch naar de klote, man. Iedereen liep met van die neukteugels en topzwaar van de marihuana, weet je wel. Hey, als iemand zei, wat doe je voor de kost? Ik laat mijn haar groeien, dan ben ik fucking druk, mijn man. Hele andere tijd dan nu. Nu moet iedereen vlug zijn, iedereen moet snel zijn, iedereen moet altijd bereikbaar zijn. Iedereen heeft hier een zipper, daar een zepper, hier een gsm. Betekent in België geen snoer meer. Weet je, het is een andere tijd. Het is een andere tijd. Alles moet extreem. Er kwam laatst een meisje naar me toe en zei, hey, hou jij van extreme seks? Tegen mij, hè? Ik zei, nou, in mijn geval is seks sowieso al extreem. Dat is erg hoor, als je eigen grappen waarheid worden. Maar goed, laat ik het anders zeggen, het moet allemaal heftiger. Het moet skiën. Is op dit moment toch gewoon een bejaardensport? Of zit ik nu in de doelgroep te vroeten? Kom maar jongens. Snowboarden gebeurt toch alleen door demente veertigers? Kom eens. Autoracen gebeurt toch alleen door tweedehands Limburgers? Kom eens jongens. En die gozer haalt die eerste finish, hè? Jos Verstappen, nieuwe sponsor, de Wegenwacht. Kom maar jongens. Alles moet toch heviger, laat ik het anders zeggen. Annie wil alleen nog bungee jumpen aan haar piercing, laat ik het dan zo zeggen. Maar dan wel de piercing die door de clitoris gejast is, jongen. En clitoris begint met de klank van Clinton en Kluiver. Kom maar. Clinton komt een reisbureau binnen en roept genitalië. Waarop het meisje zegt, waarin dan wel? Dort.

0: mond.
1: Weet je, het is een... Het is een...
0: Iedereen. Iedereen moet op de een of andere manier een held zijn. En ik... Ik ben absoluut geen held. Hoewel, soms... Soms ben ik een held.
2: Dat was Joep met De Waken, De Slapende Dromen. Het zou mooi zijn als iedere Nederlandse speler veel slaap krijgt en kan dromen van een winnende WK-finale. De Waken, dat zal Koeman wezen, Erwin Koeman, niet Herman Koeman, heeft een belangrijke rol hier te spelen. Oké, volgende van Joep, bloempotten schilderen. Hier komt Joep weer in met bloempotten schilderen.
0: Wat begon ze op een gegeven moment begon ze over zichzelf. En ze, hoe ging het ook alweer? Ze was... Oh ja, ze deed een cursus. Ik zei, wat voor cursus? Ja, ze zat een bloempot te schilderen. Toen dacht ik, nou, daar ga ik even niet op in. Nee, laat erop, daar bestaat het niet echt. Zo door, ik kan de sigaar eruit, mevrouw, niet?

Nee, maar ze zat dan op bloempot te schilderen, weet je. Ja, maar ik dacht dus, dat bestaat niet echt, lazer op. Als je daarop ingaat, dan blijkt het gewoon het begin van een mop te zijn, weet je wel. En dan word je voor lul gezet voor de hele tafel, nou, en jij weet hoe dat voelt, hè? Ja. Dan is het opeens bodypainting voor lesbische bloemistes of zo, weet je wel. Maar je moet er dus verder even je bek over houden. Maar bloempotten schilderen, hè? Dat bestaat dus echt. Ik heb het me gisteravond helemaal laten uitleggen. Ik heb er echt heel blond aangekeken. Ik zei, hoe gaat dat dan? Ze zei, nou, je neemt een bloempot. Ik zei, je meent het niet. Begint het met een bloempot? Ik zei, en wat doe je dan met die bloempot? Ze zei, nou, die ga je dan beschilderen. Ik zei, je gaat me niet dollen, hè? Die ga je dan beschilderen? Nou, ik ben ook wel eens in de war om nou een bloempot te gaan beschilderen. Dan doe je waarschijnlijk wel even de gordijnen dicht, of niet? Of heb je een stiekem hoekje op zolder achter de campingspullen waar niemand je ziet? Nee hoor, ik doe het met een heel clubje andere vrouwtjes. Zeg, hoe gaan jullie daar dan naartoe? Word je dan met een busje opgehaald of zo? Mag ik jou wat vragen? Jawel, hè. Ik mag jou wel wat vragen. Mag ik vragen aan je, een hele simpele vraag, hoe oud je bent? 35. Zou jij mij een plezier willen doen? Het hangt er vanaf wat. Nou, dat is het niet. Hoewel, ik ben niet tegen, hoor. En ook al een week van huis. Nee, maar... Nee, maar luister, zou jij mijn plezier willen doen? Jawel, hè? Jawel, hè? Zou jij over 25 jaar nog één keer aan mij willen denken? Jawel, hè? Dan moet je denken... Het was donderdag, 1 april 1999. Je zat op de eerste rij... In theater aan de parade in Den Bosch. Je ging nog met hem. Wat kunnen sommige grapjes opluchten. En op het toneel stond een heel klein mannetje met een hele grote bek. En die hield een heel verhaal over bloempotten schilderen. En toen dacht jij... Ik nooit. Want dat dacht jij. Zou jij daar over 25 jaar nog een keer aan willen denken? Als je onderweg bent naar die cursus. En kerstkaarten maken van theezakjes valt er ook onder. Want ik kan daar niks meer voor je doen, lieverd. Ik ben dan een oude man. Ik zit ergens in een zaaltje.

0: Zes anderen. En op een gegeven moment zeg ik, je hebt ooit nog eens een week lang achter elkaar een volle schouwburg in Den Bosch getrokken. Zeggen ze, ja, wij ook.
1: Ja, dat was Joep met bloempotten schilderen. Ja, het zal hopelijk binnen 4 of 5 weken zal kan Oranje op een bloempot schilderen dat ze wereldkampioen zijn. Ik droom maar even door. Oké, hier komt Memories van het Rozenberg Trio. Ja, dat was het weer. Hoop dat we fijne memories hebben in de maand tijd. En go Oranje. Viva la Peba. Hier komt Memories van het Rozenberg Trio.